0: Ik heb er ook een beetje een mooie.
1: Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een mooie. Ik heb er ook een beetje een moo